Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev! Bisdev!